Ik bid om innen en lei, mijn wonden zijn offen, vragen die niemand versteht. Wat die gang doen, zijn endlos en schreien is wertlos. Ik wil nur in de Mitte om vragen, wie es mir geht. Aan Schmerzen, die niet teilst, aan Narben, die niet geld.